eens in de straat of bij jou op het plein. In ieder geval is het zeker een kroeg, plezier is er altijd genoeg. Als ik daar zo zit op die roodbruine kruk,

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

0: familieradio.
1: Jouw familieradio.
0: Op 106.5 FM.
1: Een radio met een warm hart.
0: Radio Monza.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

straten af, volgde die het spoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man. Die in het donkere wel durft, maar overdag niet kan.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws. De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag belooft veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

alles iets anders en niets zal nog ooit zoals vroeger zijn. Met jou in de regen lijkt het alsof hier de zon nog schijnt.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws. De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag belooft veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons.

0: Relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
1: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg. Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws. De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Iksel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.
5: Monza's favoriet.
6: Hallo lieve luisteraars, ik ben Michael van Ork en ik ben verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe single Laten We Gaan Dromen. Veel luisterplezier allemaal.
5: Monza's favoriet.

met de laatste trein. De dagen werden duister, de mensen werden bleek. Ik moest de wereld redden en ik had nog maar een week.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere...

0: laten, kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi, op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be. Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro. Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle

0: formaat en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klaweek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versson.be. E-mail info@versson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws. De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Iksel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
3: Dit was het Radio Monza nieuws. Doei!

0: Goeiemorgen!
1: Eddy van der Mast.
2: Dit is de top 750 der Lage Landen met Eddy van der Mast op Radio Monza Kinrooi en u hoort nu nummer 661.

Ja, Massa's platen heeft hij trouwens gemaakt met Mama's jasje natuurlijk en ook solo. Dit was Peter van Laten. Ik hou mijn adem even in. We waren er vorige week mee geëindigd, niet helemaal kunnen uitdraaien. Dus vandaag helemaal opnieuw gedraaid, nummer 661. Ja, de toppen 750 der lage landen hier bij Radio Monza. Elke zondag vanmiddag tot 12 uur trouwens. En dit tot en met 13 december, want dan zouden we eigenlijk de nummer 1 moeten op je loslaten. Tijd voor een piratenplaatje, 666.

0: mijn hand.
1: 9:10 is het geworden.
0: Was ik toch maar met chef getrouwd. Die nog steeds heel veel van me houdt.
1: Piratenplaatje uit 1981 van Double Canto's. Die staat op nummer 660.
0: Heel veel van me houdt.
1: En die was genaamd, ja natuurlijk, moeder, mag ik trouwen gaan?
2: Ik had een grootmama, ze was 85 jaar. Ze was heel koket en fier op haar kleren en haar haar. Ze droeg altijd het leste neef uit een chique modemboek. Behalve één ding niet, dat was grootmama.

Als kleine gast had ik zo'n gepast, ze kwam vlak tot om mijn kin. Ik was eens in een pijp gekropen, kon er juist twee keren in. En als die broek gewassen was en zong te droegen in de zon, dan dacht ik iedere keer, dat is geen broek, maar een ballon.

0: verleden tijd. Groete moe is al jaren dood. Ik ben van haar al vuil vergeten, maar haar broek vergeet ik nooit. Ik ben er zeker van, toen ze in de hemel kwam, bij Petrus met zijn boek. Dat zei aan hem toen hij gevraagd had wel, wat denkt hij van mijn broek?
1: Zeg mijn kind, het is omdat je het mij vraagt. Maar zie schoon ze, hè. Ik heb nog nooit zo leuk niet gezien. Ze ziet zeker gemakkelijk, is het niet? Nee, ze is echt knap. Dat is feitelijk geen broek. Dat is de zaalschim. Allee, kom af. Mocht dat je binnen zien.

Ja, het is trouwens voor de eerste maal dat we ze tegenkomen in de top 750 der lage landen hier bij Radio Monza. De Strangers, uitgebracht in 1978, was trouwens gebaseerd op een hitte van Pieter Streker, zou het moeten zijn. De broek van Groet Memoe. Het is bijna 9:15. Goedemorgen allemaal. En dit is een echte Limburger uit de Pelt, Frank Galan. Onze Vlaamse Julio Iglesias, ja, die staat op nummer 658. Stille Waters. Iedereen.

Zo zie je maar dat de tijd heel vlug voorbij gaat, want de plaat werd al uitgebracht in 1996. 30 jaar oud zeg. Onze Vlaamse Julio Iglesias, ja, de broer van Herman van Mollen, die staat op nummer 658 met Stille Waters. En wat gaat er nu aankomen? Een dame die in haar tijd naar Eindhoven in school ging. Ja, naar school ging. En ze woonde ook een tijdje in Frankrijk om een beetje Frans te leren. Maar vooral bekend werd ze eigenlijk uit de televisieserie. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Ja, en in 1976 ja, had ze eigenlijk ook een hele grote hit te pakken. En die gaan we nu op je loslaten, want dit is nummer 657. Komt uit 1976 trouwens. Dit is Loekie Knol.

Hele grote hit geweest in 1976 natuurlijk. Lucky Knol met Algebra. En die staat op nummer, even kijken, 657. We hebben vandaag ook tweetal zangers kunnen strikken die hun eigen platen gaan aankondigen. Ik zou zeggen, hou nummers 649 en nummer 634 vandaag in de gaten. Dit is 656.

Het weer is alles behalve. En voor de mensen die vandaag naar Hechtel trekken, ja. Die staan de hele dag in de regen volgens mij. Bij Sanicol natuurlijk, hè. Maar Brandje zal daar wel weer heel goed geblust zijn, denk ik. Dit was nummer 656, opgeblazen met Wilbert Pigmans. Uitgebracht in 2019, trouwens, met de Toreador. En dit is nog een pareltje. We komen hem voor de eerste maal tegen. Heeft massa's platen gemaakt. Deze komt uit 1974, trouwens. 655 voor Boudewijn de Groot. Ik ben Nick.

De top 750 der lage landen. Van Eddie Wally tot en met Meteor, van Marva tot en met Pommelien Thijssen kunnen we wel zeggen. Want die gaat er zo dadelijk aankomen. Want dit was nog nummer 655. En ik ben ik. Dit is 654.

Dat was ze helemaal. Dat was Pommelien Thijs, een van de populaire dames. Ja, momenteel in België natuurlijk op nummer 654. En we draaiden Atlas. Dit is nog een pareltje. Staat op nummer 653 natuurlijk. Hè. Haar echte naam is Petra de Stern. Mooi is het leven werd uitgebracht in 1993.

We gaan ze later nog tegenkomen. Onder andere haar debuutsingle. Laat je gaan natuurlijk. En ook nog in een klein stationnetje. Petra. Zoals jij me verwijt. Nummer 653 trouwens. Mooi is het leven.

manneken.

Trouwens, voor de derde maal daarom tegenkomen natuurlijk. Hè, de grootste komieke van België, Urbanus, was dat met 1, 2, 3. Rikke tikke tik op nummer 652. En deze meneer die is herstellende van een zware slokdarm- en maagkanker. Hij is een beetje aan het sukkelen met zijn gezondheid, maar heeft toch mooie platen gemaakt. Deze staat op nummer 651. Johan Verminnen, mooie dagen.

0: 19 voor 10, de juiste tijd geworden. Goedemorgen allemaal hier bij Radio Monza. De top 750 der lage landen, elke zondag voormiddag. Dit was nummer 651, Johan Verminnen, met mooie dagen.
1: Nummer 650.

0: Hallo, Tony Servi hier. Ik sta op nummer 649 met Liefde voor Altijd in de top 57 der Lage Landen. Op Radio Monza met Eddy van der Mast.
1: Liefde voor altijd, ja dat wil toch iedereen. Liefde voor altijd, smoorverliefd van kop tot

0: Tony Servi op nummer 649. Ja, zo was het genaamd, hè.
1: Liefde voor altijd.
0: 13 voor 10 is hier de juiste tijd geworden. We kunnen nog een tweetal platen op je loslaten. Ja, voor de reclame en het nieuws van 10 uur. 648, die gaat eraan komen. Ze staan er trouwens 2 maal in de lijst. Ik denk een van de laatste uitzendingen. 13 december gaan ze nog solliciteren, denk ik, op je loslaten. Maar dit is nummer 648. De Janse Baggeband uit 1984, Proemenvlaai.

0: Ja, het is vandaag trouwens toch zondag. Veel mensen die vandaag naar de bakker gaan. Misschien wel een prumenvlaai gaan halen, hè?
1: Er is een flink stuk prumenvlaai. Alleen ik hoef geen poosten.
0: De Janse Baggerband op nummer 648 met een plaat uit 1984. 647. Uitgebracht in 2012 in een Vlaamse versie.

0: Zoals we moeten er even onderuit naar de reclame en het nieuws van 10 uur. Dit was nog nummer, even kijken. 647 in de tijd maakten ze platen onder de naam Enzo. Tegenwoordig, ja, Swoop, hè, Philippe Dazen. Dat is de zanger natuurlijk, hè. Ik zing een lied voor jou. We gaan nog een stukje laten horen. Welke plaat staat nummer 645?
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak.

0: naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
1: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Maaseik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Maaseik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Elke dag dezelfde vraag.
6: Wat eten we vandaag?
5: Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag.
6: Maak het je gemakkelijk en bestel online.
5: www.frituurmullerhof.be.
6: Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
7: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnosweri.be. Hypnose. Professioneel.

0: persoonlijk, want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws. De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Iksel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standaard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws. Goeie!

Voilà, we zijn er weer aan begonnen. De top 750 der lage landen. Zo net hoorde je trouwens nog 646 voor de tweede maal dat we die grote meneer tegenkomen. Want dat is de koning van de top 750, ongetwijfeld. Wiltura natuurlijk met... ik hoor je toe. En dit is 645... Ook voor de tweede maal dat we ze tegenkomen. Het land van Swantibolt uit 1995 trouwens.

waren in der tijd trouwens met z'n vijven toen ze startten. Maar in 1995, ja, toen waren ze nog met z'n drieën. Onder andere, ja, de gebroeders, hè, Wouters en Bob Savenberg zeker nog. Clouseau op nummer 645. We gaan ze nog een paar keer tegenkomen. Natuurlijk, hè. Het land van Sven Thibault uit 1995. Dit is nummer 644. Bart van der Bossen.

0: Het jaar 2013 was nog maar net begonnen en de muziekwereld stond al even op zijn kop. Bart van den Bossen overleden op 6 januari 2013 op een heel jonge leeftijd. 49 jaar is hij helaas geworden. Dat zijn de heren die de souvenirs voor ons hebben achtergelaten waar we nu nog lekker van kunnen genieten in de top 750 der lage landen natuurlijk. Bart van den Bossen op nummer 644. Het leven heeft geen enkele zin.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Jon de Bever samen met Marianne Weber met die hele grote hit in 2016, 10 jaar geleden. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht op nummer 643. Kwart over 10 bij naam. Goedemorgen allemaal, hier bij Radio Monza. Dit is nummer 642. Het is een plaat met een boodschap, ja. Goed luisteren naar Vader Abraham. Ga nooit meer van huis.
1: Daarom nooit.

0: Afgelopen vrijdag trouwens ook 25 jaar geleden dat de vliegtuigen in de WTC-torens in New York vlogen natuurlijk. Hè. Waarbij ook veel mensen niet meer thuis kwamen natuurlijk. Hè. Duidelijk een plaat met een boodschap. Hè. Vader Abraham, ga nooit meer van huis. Staat op nummer 642 in de top 750. Tijd voor een beetje kleinkunst. 641 staat die Ali en Rickert. Het is de plaat uit 1966. Valentijntje.
1: Valentijntje, Valentijntje ziet het leven als een geintje. Valentijntje doet geen schade.

zal je 1000 rozen geven, Roosmarijntje, als je trouwen wil met mij. En toen bloosde Roosmarijntje, en toen hoopte Valentijntje, en toen zei ze met een lachje, en toen zei ze, ja wat dacht je? Valentijntje, Valentijntje, heus nu maak je toch een geintje. Valentijntje, ach wat doe je me verdriet. 1000 rozen wil je geven, maar daar kan ik niet van leven. Valentijntje, zonder centjes gaat het niet.

0: kust zijn vrouwtje Roosmarijntje en zijn hele kleine kleintje. En dan
1: Ali en Rickert is eigenlijk een Nederlandse echtpaar dat voornamelijk christelijke liedjes maakte, ook kinderliedjes. En als we zeggen, Ali noemt eigenlijk Ali Niemann, dan weet je genoeg, want die had in de tijd ook een hit met Boudewijn de Groot natuurlijk, met Prikkebeen, en die gaat er later nog aankomen. Die stond op nummer 641, Ali en Rickert en Valentijntje. Dan is dit 640. Ja, die ken je. Elke

plaat die werd uitgebracht in 2023, maar zou pas een echte hele grote hit worden in 2024. Ja, TikTok zou er ook iets mee te maken hebben. We draaiden Yves Berendsen op nummer 641 en terug in de tijd. Nee, 640 stond hij trouwens. Dit is 639. Wim de Kranen. Breek uit jezelf uit 1988.

ook op jonge leeftijd overleden, amper 40 jaar geworden natuurlijk. Heeft mooie platen achtergelaten als we denken aan Rosanna en Tim, die we later nog gaan te horen krijgen zeker. Ik kan geen kikker van de kant afduwen, heeft hij trouwens ook gecoverd van het Lauwland trio. Dit was Wim de Kraan op nummer 639. En die was genaamd Breek uit jezelf uit 1988. Hè? En dit is nog een Belgische hit uit 1991. Wigbert met Ebbenhout Blues. Staat op 638.

36 jaar geleden zou het moeten zijn, ja. Zijn echte naam is trouwens Wigbert van Lierde, geboren in Aalst. Hij is ondertussen ook al 67 jaar oud, hè. Wigbert met de Ebbehow Blues op 638. Ja, we zijn halfweg, hè. Het is 2:30 hier bij Radio Monza. De top 750 der lage landen met Eddie van...

0: We zaten in 1976 Nico Haak en de Paniek Zaaiers. Moe zijn, moe zijn, moe zijn. We hebben nog een ene keer gehad, zeker in de eerste uitzending met Langzaam, Langzaam, Sneller Gaan. We gaan hem nog een paar keer tegenkomen.
1: Ik kom op en zing. Geloof me, het is voorbij met moe zijn.
0: 4:30, 636, die gaat eraan komen. Het is nog niet zo oud, een jaar of 4 geleden, een hitte van Meteor en Hannah May.

Meteor heeft trouwens ook een nieuwe plaat uit die genaamd is Nooduitgang. Dit is nummer 636. Samen met Hanne May, wat wil je van mij? We gaan een feestje bouwen op nummer 635. Steve Tillens.

0: voetbalsupporters van Lommel SK, die zullen wel geen feestje bouwen, denk ik. Serieus afgestraft, 5-0 zeker tegen Union. In ieder geval straks ook nog voetbal. Om 2:30 Club Brugge Antwerpen. En natuurlijk Racing Genk AA Gent. Dat start om 4:00. 635, ja, dat was voor Steve Tielens. Hij bracht het al uit in 2014 trouwens met We gaan een feestje bouwen.
1: Hallo beste luisteraar van Radio Monza. Ik ben John Terra en ik ben blij dat ik in de top 750 van de Lage Landen op nummer 634 sta met het nummer Mijn Geschenk.

Zo'n plaat moeten we helemaal uitdraaien natuurlijk. Hè. Het was 634. Jon Terra samen met Emma Philippa, Mijn Geschenk, opgenomen in 1994. En we gaan hem later nog tegenkomen natuurlijk, hè, in de top 750 der lage landen. Kwart voor elf is hier de juiste tijd geworden. Dit is 633. Het is de zoon van Mies Bouwman die in der tijd deze groep oprichtte, Joost Timp. Dit is Bloem op nummer 633.

0: 633, nog altijd een pracht van een schijf. Uit 1982 was dat ook alweer Bloem met Omdat Perske Bekaas. 632, die gaat eraan komen, de meneer die een paar jaar geleden nummer 1 stond met, ja, Laat de zon in je hart. We hebben het over Willy Sommers. 600, waar staat hij? 32.
1: Je mag eindelijk met me uitgaan.

bruiloftsklokken is al voorbij geraasd. Dit was zijn tweede notering, trouwens op nummer 632. Willy Sommers en Dans met mij tot morgen vroeg. En we gaan er nog eentje op je loslaten voor 11 uur. Een carnavalskraker. Frankie Boy op 631.

0: Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Zondag Matinee Live, vanaf 14 uur, met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 20 september, met optredens van Michael van Horik, Wesley van Doesburg en Arjo Witkamp. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza. Gelegen op Esserstad 1 bus 2 te Kinrooi. Inkom is gratis.
4: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerudre-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerudre. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerudre-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
7: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maaseik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89. Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet.

0: www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws. De olie- en gasprijzen dreigen opnieuw fors te stijgen. Aanleiding een droneaanval op een cruciale Saoedische oliepijpleiding in combinatie met de verdere opmars van de Houthi-rebellen in Jemen. De situatie in het Midden-Oosten wordt nog complexer nu. In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken gisteren tijdens een airshow. Het vuur ontstond door vuurwerk dat deel uitmaakte van de demonstratie met de vliegtuigen. De show moest onmiddellijk worden stilgelegd. Aanwezige toeschouwers liepen op geen enkel moment gevaar en de brandweer had het vuur meteen onder controle. Luchtverkeersleider Skies bevestigt dat er vrijdagavond wel degelijk een drone was gespot boven de luchthaven van Zaventem. Hoewel de luchthavenautoriteiten nog melden dat er uiteindelijk niks gedetecteerd was, spreekt Skies dat nu tegen. Wie het onbemande toestel bestuurde en waar het vandaan kwam is een raadsel. In de Belgische voetbalcompetitie heeft Westerlo een spectaculaire overwinning geboekt tegen Standard Luik. Het werd 4-2 in het Kuipje. Westerlo leek lange tijd op weg naar een vlotte 2-0-zege, maar gaf die voorsprong in een tijdspanne van 5 minuten uit handen. In de laatste 20 minuten trokken de Kempenaren de situatie alsnog recht met 2 late doelpunten. In de stand klimt Westerlo naar de 13e plaats. Standaard blijft steken op plaats 6. Een actieve regenzone trekt over het land, 1 à 22 graden. Morgen maandag overwegend droog, 24 graden. En dinsdag beloven veel zon en 26 graden een mooie nazomerdag te worden. Vanaf woensdag wordt het frisser.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Goedemorgen!
1: Eddy van der Mast.
2: En het is bijna 3:30 geworden. We zijn er weer. We hebben nog 630 platen te gaan in de top 750. Ja, dit is dus 630.

Belgische band die eigenlijk vooral actief was in de periode 2003-2009. Het waren wel toen echte jonge knapen natuurlijk. En ze maakten nog even een comeback van 2022 tot niet zo lang geleden, mei 2026. En ze staan op nummer 630, de Heren van Sync, met de Vriendschapsband. 629, de eerste notering voor Anne Christie. Ik mis hem zo.

Vele artiesten in de lijst die helaas al zijn overleden, die pareltjes, souvenirs hebben achtergelaten. Aan Christie staat op 629, ik mis hem zo. En ook deze dame, die overleed trouwens in 2009, als ik me niet vergis, inderdaad. Jasmin, Meisjes aan de Macht, op nummer 628.

Notering voor Jasmin. Meisjes aan de macht op nummer 628. En we gaan weer lekker een feestje bouwen. Wie kan dat beter? Niemand beter dan Sam Goris natuurlijk.

ja, voor de mensen die het nog niet weten, dat op 750 der lage landen, elke zondag vanmiddag tot en met 13 december hier op Radio Monza. En we brengen de zon in je huiskamer natuurlijk. En de koning van de ambiance hier in België ongetwijfeld is Sam Goris, die we nog een paar keer gaan tegenkomen. Hij staat op 627 en feesten als de beesten. Hij nam het op in het jaar 2000. En dit is 626. Dit zijn de havenzangers.

0: Iedereen zong het mee in 1978 toen deze plaat uitkwam natuurlijk. En
1: stond jij je
0: staat op nummer 626. De havenzangers. Ja, tegenwoordig zijn de havenzangers nog met z'n tweeën, hè, vader en zoon, als ik me niet vergis. In ieder geval, dit was die ganse bende. O Heide Roosje op 626.

In de jaren 70 bracht hij trouwens leuke meezingers uit. Had ook een hit in de tijd met stampen. Fluiten en klappen of iets in de jaren 80. Hij werd geboren in Vorselaar. Ondertussen is hij al 80 jaar oud en wij haalden hem nog eens een keertje boven. Op nummer 625, Bobby Ringser was dat met Singing Hi Hi Yuppie Yuppie Yuppie Yay. Het is 11:08 op deze zondag 13 september 2026. En we gaan nog eens een keertje lekker uit de bol, hè. Deze band, Illusion, op nummer 624.

0: uit de bol.
1: Ze hadden in de tijd ook een zomerrit te pakken, Fiesta a la Playa. En we gaan ze nog eens een keertje tegenkomen. Eigenlijk hadden we die plaat nu moeten draaien. Aangepaste plaat trouwens, Dansen in de regen. Die gaan we later nog tegenkomen.
0: Voor jou ga ik uit de bol.
1: Uit 1995, Illusion met Voor jou ga ik uit de bol op nummer 624. En dit is nog eens een pareltje uit 1978. Staat op nummer 623. Arno en Gratje.

dat is zo uit die tijd dat Danny Christian een hele grote hit had met Guus Vlater en de Marsipilami, hè? En vader Abraham met de Smurfenlied, ja. Nu waar ik nog een klein manneke zeg, dit was Arno en Gratje op nummer 623. En papi, ik zie tranen in je ogen, 11:55. Dit is Dana Wunner en Regen van Geluk.

De stilte van de stad, dat is trouwens haar nieuwe plaat. Hè. Dit was Dana Wunner. De nachtegaal van Limburg. Regen van geluk op 622. En dit is de nieuwe snaar op 621 uit 1990. Je kent de plaat natuurlijk, hè. De prehistorie.

0: 621, dat was de muziek van De Nieuwe Snaar voor de tweede maal. Voor de laatste maal dat we ze tegenkwamen. De vorige keer was Ardenne. Doe wap wap. Dit kwam uit 1990, de prehistorie. En 620, die gaat eraan komen. Nog 620 platen te gaan. We zullen die bulderlag nooit vergeten.
1: Het is fout.
2: Het is fout.
3: Zo klinkt het aan de andere kant.
0: Ja, Margriet Hermans op 620.

juni 2026 ja, stond de muziekwereld in België even op zijn kop. Onverwachts overleden, hè. Margriet Hermans op nummer 621. En we gaan ze nog een paar keer tegenkomen. Ja, ja, blijf luisteren naar de top 750 der lage landen. En er gaan ook pareltjes aankomen, zoals deze op 619. 9 over half 12 trouwens, dit komt uit 1982, ja, beginperiode van de Vrije Radio's. Hè. Die werd toen helemaal grijs gedraaid, dat 45 toerenplaatje. Lizzie en Lucky nog eens een keertje, kleine meisjes, ja, die worden groot.

Dat was er nog eentje uit de schatkist die we boven haalden. 619. Lizzie en Lucky met de kleine meisjes worden groot. En nu tijd voor een beetje Nederlandse rap. Het werd een hele grote hit in 1996. Ken je hem nog? Ros en Iba. Ja, het was in Wassenaar. 618. Wassenaar!

Twee platen gaan we draaien voor het nieuws en de reclame van 12 uur. Gaan we het ook het programma vandaag weer afsluiten. Rosaniba op nummer 618. Hele grote hit dus in 1996. En 30 jaar geleden met Wassenaar. En nu terug tijd voor een Belgische productie. Het was de eerste grote hit voor hem. In 1989 had nog van die krulletjes in zijn haar toen. Hè. 617 is voor Full Cabin. Ja, come on and do it.

We zaten in 1987 zeker. 89 moet er juist zijn. Het was de doorbraak voor de Belgische zanger Phil Kevin. Come on and do it. Uit de tijd van 10 om te zien was hij er ook natuurlijk. Het geluidnummer 617. Dit was de top 750. De lage landen. Bedankt jullie voor het luisteren. Wij zijn er terug volgende week. Dan starten we trouwens terug. Nummer 615. Dan moeten we nog 615 platen draaien. Maar dit is 616. Was de populairste meidengroep uit de jaren 90 natuurlijk. Hè. Maak er allemaal een fijne zondag van. Ja, tot volgende week.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor €3.

0: telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Steger s'nachts, Breiersteinweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger s'nachts, Breiersteinweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
1: Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilsen-Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilsen-Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Dilsen-Stokkum. Bel 089 85 36 08.
0: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Keunrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
1: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Er zou gisteravond opnieuw een drone gespot zijn in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij. Nu werd de drone ook gedetecteerd met apparatuur van de luchtverkeersleider Skies. Eergisteravond werd de landingsbaan een half uur gesloten omdat er ook een drone werd gespot. Of beide incidenten aan elkaar gelinkt zijn is niet duidelijk. Ook over de bestuurder of waar de drones vandaan kwamen is geen duidelijkheid. Er loopt wel een onderzoek.

0: Het opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, zegt het parket. De trein ontspoorde eergisteravond. Aan boord zaten 186 passagiers. 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden en de politie hield rekening met een opzettelijke daad, maar daar zijn geen aanwijzingen voor. Het zou dus in eerste instantie om een ongeluk gaan. Maar een uitgebreid onderzoek is nog steeds lopende. Meer dan 6 jaar na haar laatste concert heeft Céline Dion gisteravond haar comeback gemaakt. De Canadese zangeres trad gisteravond op in een uitverkochte Plénitude Arena in Parijs, de grootste indoor concertzaal van Europa. Céline Dion was duidelijk ontroerd. De weg was hobbeliger en moeilijker dan verwacht, aldus Céline Dion. Maar ze denkt wel al die concertreeksen aan te kunnen. In het voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel SK met 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op plaats 17. Cercle is 14e. We krijgen vandaag mogelijk wat regen in de namiddag, maxima 21 graden. Maandag overwegend droog en 24 graden. Dinsdag halen we zelfs 26 graden en het wordt dan ook weer wat zonniger.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

kan bergen verzetten. Kan grenzen verleggen. Kan de tijd laten stilstaan, verliezen en doorgaan.

7 dagen lang in de donkere straten in de stad aan de rand van de wereld. En ik zie de mensen vallen in een diepere put dan de hel ooit kan bereiken. Ik kijk links, ik kijk rechts, ik kijk beter naar achter waar de honden blijven janken. Ik kijk links, ik kijk rechts, ik kijk beter naar achter waar de honden blijven janken. Vele rode lichten en de blinkende auto's stoppen niet voor een kinderwagen. En die opgedutte vrouw van die rijke heren doet me denken aan de volgende zonvloed. Ik kijk links, ik kijk rechts, ik kijk beter naar achter waar de honden blijven janken. Ik kijk links, ik kijk rechts, ik kijk beter naar achter waar de honden blijven janken.

achterlevende wolken uit de pijpen van de nieuwe paleizen. En ik voel de regendruppels die de bloemen bebloeien, maar de beelden toen vergruizen. Ik kijk links, ik kijk rechts, ik kijk beter naar achter waar de honden blijven jakken. Ik kijk links, ik kijk rechts, ik kijk beter naar achter waar de honden blijven jakken. Bovenop het dak van de zevende hemel kijk ik neer op de rokende meer. En ik hoor de mensen zingen over al die mooie dingen die ze nooit zullen begrijpen. Ik kijk links, ik kijk rechts, ik kijk beter naar achter waar de honden blijven jakken. Ik kijk links, ik kijk rechts, ik kijk beter naar achter waar de honden blijven jakken.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach.

0: nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
1: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geclimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Een onmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Blijkbaar strooien heel wat bezoekers de assen van hun overleden familie daaruit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties, de Droomvlucht en het Sprookjesbos blijken populair. Directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet mag. Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er 13.000 uitgereikt in Vlaanderen. Dat is 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van Stadbel. Maar niks om blij van te worden, zegt de Bouwunie, want het zijn nog altijd zeer weinig bouwvergunningen. Concreet wil de Bouwunie dat de BTW weer van 21% naar 12% gaat. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies opgepakt zijn. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel homofobie in het land.

0: Ook de Turkse president Erdogan is geen fan. Zweden kiest een nieuw parlement en de spanning is er te snijden, want het kan twee richtingen uit. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aan zet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later vanavond kennen we de eerste exit polls. Vandaag is het Open Monumentendag voor de 38ste keer. Bijna 900 verschillende locaties die zijn vandaag open en kan je een bezoekje gaan brengen. Nooit waren er dat zoveel. De focus dit jaar ligt op de mensen die de monumenten onderhouden. Toegang is overal gratis. Alle info op openmonumentendag.be. Het wordt droger straks. Hier en daar blijft de kans op een bui bestaan. Maxima 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen 24 graden. Dinsdag en zomersdag 25 graden. Maar vanaf woensdag opnieuw frisser en kans op regen.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een

0: prachtig. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maasijk. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Gebroeders Verson, doe het zelf, schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maasijk. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Er komt een rel verhaal vanuit de Efteling. Blijkbaar strooien sommige bezoekers daar de assen van hun overleden familie uit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en Het Sprookjesbos blijken populair. De directie van de Efteling bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet mag. Op het Kroatische eiland Brač heeft een natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn geëvacueerd, laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak vorige woensdag uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt bij dus een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er zijn opgepakt. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homohaat in het land. Ook de Turkse president Erdogan is geen fan. De gele en de rode kaart in het voetbal, die kennen we. Binnenkort komt daar misschien een zwarte bij. Het is een sportief experiment in het Roemeense jeugdvoetbal. De zwarte kaart wordt getrokken als de supporters het te bont maken. De coaches moeten dan hun eigen supporters kalmeren. Als het uiteindelijk niet helpt, dan wordt de wedstrijd stopgezet. De Roemeense voetbalbond wil op die manier pestgedrag of druk van ouders en toeschouwers de kop indrukken. Open Monumentendag vandaag voor de 38e keer. Bijna 900 verschillende locaties zijn vandaag open. Kan je bezoekje brengen. Nooit waren er dat zoveel. De focus ligt dit jaar op mensen die de monumenten onderhouden. Het klaart stilaan op, het wordt droger. Hier en daar wel kans op een bui. Maxima 21 graden.

0: Morgen afwisselend zon, wolken en regen, 24 graden. Dinsdag wordt het een zomerse dag, 25 graden. En vanaf woensdag opnieuw frisser, maar ook regenachtig.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

was weer eens een klote dag, dacht Antoine toen hij lag op een bank in het park en naar de sterren keek. De open lucht is zijn hotel. Als het niet vriest, dan gaat het wel vannacht.

Hij droomde dat hij werd ontdekt en elke morgen werd gewekt door een mooie jonge vrouw die zei: Antoine, ik hou van jou.

weer eens een klote dag, dacht Antoine toen hij lag op een bank in het park. En naar de sterren keek,

gaat het wel vannacht. Vannacht.

0: is reclame op Radio Monza.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: Zondag Matinee Live, vanaf 14 uur, met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 20 september, met optredens van Michael van Horik, Wesley van Doesburg en Arjo Witkamp. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza. Gelegen op Esserstad 1 bus 2 te Kinrooi. Inkom is gratis.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnosweri.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.

0: professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van bij Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag.
4: Maak het je gemakkelijk en bestel online.
3: www.frituurmullerhof.be.
4: Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Geen nieuwe maatregelen na twee dronemeldingen. De voorbije twee avonden heeft luchtverkeersleider Sky Drones gespot op en rond Brussels Airport, maar voorlopig verandert er niets. Als er systemen zijn die in werking treden, dan heeft dat ook meteen een impact op het luchtverkeer en mogelijk speelt dat een rol. Op het Kroatische eiland Brač heeft de natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn ook geëvacueerd, dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdag uit, maar zou nog actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden, dat bevestigt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen speelde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Stormen overleed aan een hartstilstand, hij werd 83. Afwisselend opklaringen en buien, maxima 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen, 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag, 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw frisser, maar ook meer kans op regen.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En ik hou nu van alles waar ik vroeger een hekel aan had. Zoete verhalen en zangers die zingen van anjers en van rozen. Zit aan de grond en teken een pijl door hun hart.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allez, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Maasdijk. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Order Billy of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maasdijk.
4: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri. Waar rust begint zodra je binnenstapt. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouter Maasdijk. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook. The Dancing. Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maasdijk. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 098891. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6.

0: en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
2: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Brussels Airport neemt geen extra maatregelen na de dronemeldingen. De voorbije twee avonden heeft luchtverkeersleider Skyzer gespot op en rond de luchthaven, maar voorlopig verandert er niets. Want als alle alarmsystemen in werking treden, heeft dat meteen een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat een rol. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat zegt Beer Schot, waar hij een tijdje trainer was. Storme speelde onder meer voor A-agent Standaard Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beer Schot. Storme overleed aan een hartstilstand en hij werd 83. Weer een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Žigart. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in de Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. Ook achter de rest van haar seizoen staat nu een groot vraagteken. Žigart is de partner van wereldkampioen Pogačar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Dat verhaal is ons bekend. Oppositiepartij Anders en N-VA, de Partij van de Wever, zijn het roerend eens over de fiscale voordelen voor salariswagens, maar een herziening of afschaffing van het stelsel zou 5,5 miljard kunnen opleveren. De helft van wat de federale regering zoekt, maar beide partijen sluiten dat uit, zo bleek op de openbare omroep. Volgens de N-VA zullen sommige btw-tarieven verhoogd moeten worden om de begroting in evenwicht te krijgen. Dat zegt Europarlementariër en voormalig minister van Financiën Van Overtveld in De Zevende Dag. Alsof het niks is. De btw omhoog dus. De weersverwachting: afwisselend opklaringen en buien, 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen, 24 graden. Dinsdag een zomerse dag, 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw frisser en ook regenachtig.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: En een vrijdag in de knijpen.

24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Paardenliefhebbers. Gerstalsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstalsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
3: Van der Veeke, Rijksweg 946 in Eelde-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveeke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveeke.be.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276 te Molenbeek. Beersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molle Beersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamer. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en

0: Oude plafond van Maria Verleden Tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Segers nachts op Reijersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekker pot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segers snacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws. Brussels Airport neemt geen extra maatregelen na de dronemeldingen. De voorbije twee avonden heeft luchtverkeersleider Skyzer gespot op en rond de luchthaven, maar voorlopig verandert er niets. Want als alle alarmsystemen in werking treden, heeft dat meteen een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat een rol. Voormalig voetballer en coach James Storme is overleden. Dat zegt Beer Schot, waar hij een tijdje trainer was. Storme speelde onder meer voor A-agent Standaard Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beer Schot. Storme overleed aan een hartstilstand en hij werd 83. Weer een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Žigart. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in de Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. Ook achter de rest van haar seizoen staat nu een groot vraagteken. Žigart is de partner van wereldkampioen Pogačar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Dat verhaal is ons bekend. Oppositiepartij Anders en N-VA, de Partij van de Wever, zijn het roerend eens over de fiscale voordelen voor salariswagens, maar een herziening of afschaffing van het stelsel zou 5,5 miljard kunnen opleveren. De helft van wat de federale regering zoekt, maar beide partijen sluiten dat uit, zo bleek op de openbare omroep. Volgens de N-VA zullen sommige btw-tarieven verhoogd moeten worden om de begroting in evenwicht te krijgen. Dat zegt Europarlementariër en voormalig minister van Financiën Van Overtveld in de zevende dag. Alsof het niks is. De btw omhoog dus. De weersverwachting: afwisselend opklaringen en buien, 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen, 24 graden. Dinsdag een zomerse dag, 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw frisser en ook regenachtig.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

ogen, halt om te spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen,

wil je terug, we kunnen er samen over praten. Wees niet zo stug, dat maakt me

kindje nog roept om zijn moeder. Zo lang zal er hoop zijn voor iedere mens. Er zijn altijd mensen bij wie het nooit schijnt te lukken. Het verhaal van hun leven is een droevig relaas. Want het menselijk noodlot zit vol grillen

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.

0: één probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Mogelijk wordt er verder gesnoeid in Vlaamse subsidies, zegt Vlaams begrotingsminister Weitz. De Vlaamse overheid trekt dit jaar 19,5 miljard uit aan subsidies en er moet bespaard worden om de begroting op orde te krijgen. Weitz wil ook de regeling rond dienstenchecks en erfbelasting opnieuw bekijken. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dichtbij de Oekraïns-Poolse grens. Drones viseren daarbij de spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Een trein werd geraakt, maar er vielen geen slachtoffers. Een andere trein moest geëvacueerd worden. Aan boord zat onder meer de voormalige Britse premier Boris Johnson. Volgens de Oekraïense spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens, maar ook daar geen slachtoffers. Als reactie stuurde Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Sport. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zijn leidersplaats in de WK-stand. In ons voetbal heeft Club Brugge gewonnen van Antwerpen met 3-1. In het klassement staat club tweede op 1 punt van leider Union. Antwerpen staat 11e in de stand. Al onze landgenoten zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Bij de vrouwen gingen de Belgian Cats onderuit in de kwartfinales tegen Spanje met 20-9. Ook de mannen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Buien bij 21 graden. Vanavond en vannacht droger, minima 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima 24 graden. Dinsdag zonnig 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frissere temperaturen rond 19 graden dan.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Goedenavond, het is 4 minuutjes over klok van 6 en het begint bij Radio Monzaar, het programmaatje Hollandse Nieuwe. Met achter de knopjes natuurlijk, ja, zoals jullie net ook al hoorden, DJ Duo Jeroen en Shanti. En ja, we hebben heel veel nummertjes voor jullie klaarstaan, dus ik zou zeggen, blijf er gezellig bij tot het klokje van 21 uur. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon gekluisterd zitten aan die radio, hè. Bij Radio Monza natuurlijk, hè. Ja, ja. Ja, we zijn te beluisteren op 106.5, 105.6 en natuurlijk ook op DAB Plus 10C. Dus ik zou zeggen, of via internet, dat kan ook nog gaan. Dus ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. En wij wensen natuurlijk heel veel luisterplezier tijdens ons programmaatje. We gaan lekker starten en dat gaan we doen met deze van DJ Martins en Bart Heemskerk. En die zingen over Dromedans. Komt-ie.

Binnenkomen van DJ Martens en Bart Heemskerk. Ik denk dat jullie gelijk al goed wakker zijn. En nou, we gaan gewoon lekker door met de volgende. En dat is ook een splinternieuwe Marloes Oosting en Frank van Etten met Ik weet niet waarom.

Ja, dat was een nummertje van Marloes Oosting en Frank van Etten. En ze zingen samen over Ik weet niet waarom. Ja, ik weet het ook niet, Frank en Marloes. Ja. Nou, we gaan lekker door en dan gaan we doen met eentje van Marco de Hollander. En die zingt weer over Marco's Waltz Medley. Dus van alle liedjes. Dus we gaan lekker luisteren.

0: Ja, toch weer een lekkere nieuwe meezinger van Marco de Hollander met Marco's Walsmedley. En we gaan lekker door met de volgende. Dat gaan we doen met Marinho. Met
1: en waar bleef de wijn?
0: Ontsmijling. Ik weet niet waar de wijn blijft.
1: Oh.
0: Wij moeten zelfs nog drinken halen. Kan je nagaan. Dus ja, we zijn zo, zo de studio in en gewoon knallen met die hap. Maar hier komt hij dus. Keep on smiling.

0: Ja, dat was een nieuw nummertje van Marino. En Keep On Smiling. Ja, ook lekker. We gaan door. Ja, dat is ook een heel mooi nummer. En, maar ja, wat gevoeliger. Maar we gaan het ook lekker draaien. En ja, ik weet dat mam zo mooi vindt daar. En ja, het is ook een heel mooi nummer, vind ik.
1: Zwaar. Ja, dat zeker weten.
0: Maar we gaan hem lekker draaien. Mam, luister gezellig mee. Ja. En Rezi, voetjes van de vloer. André Hazes met Ga.

0: en van deze grote kleine man, zoals we hem altijd noemen natuurlijk, André Hazes met Ga blijft een prachtig nummer natuurlijk. Daar vandaan gaan we naar onze eigen icoon uit Sittard. En dan hebben we het natuurlijk over Toon Hermans. En dit zong hij voor zijn overleden vrouw. En dat is Lieverd. Hier komt hij aan.
1: Ik was een schuchtere naïverd. Van de liefde wist ik niets. En opeens riep zij dag lieverd en sprong achter op mijn fiets.

lege stekje, net een beetje uit de wind. En toen zei ze weer iets liefs, wat ik niet helemaal verstond. Maar ik vond het onbegrijpelijk mooi.

bepaald een echte flotterd. Ik kreeg het warm en ik kreeg het koud. Ik weet nog dat ik heb gestotterd. Wat zijn aan zee de zoenen zout? En ik hoor haar lieve lach nog volop schallen in het rond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Ik heb heel stil naar haar geluisterd, de lieve dingen die ze zei. Toen heeft de zee me ingefluisterd.

0: Ja, dat is natuurlijk een prachtig plaatje van onze eigen icoon uit Zetad. En natuurlijk onze eigen Toon Hermans, hè? Ja, ja. Ja, en dan ben ik weer wat zoeken en vind ik hem weer niet, hè. Jongen, jongen, jongen, jongen.
1: Pak die maar.
0: Ja, pak die maar, zegt Jeroen. Hoor jullie?
2: Ja, want het was bij deze persoon in de show.
0: Oké.
2: Dus het moet kloppen.
0: Oké. Nou, gaan we hem draaien. Paul de Leeuw en Mr. Blue.
2: Oftewel, René Klein, hier komt hij aan.

0: Ja, prachtig deze live uitvoering natuurlijk van René Klein in de show van Paul de Leeuw met Mr. Blue.
1: Zie je dat goed erachter, helemaal achteraan? Was ik een beetje te zien? Fijn. Kijk, nou joh, wat?
0: Ja, en de volgende, ja, u weet misschien inmiddels, ik ben dus pas jarig geweest afgelopen 9 september natuurlijk. En we zijn dus ook 3 jaar samen. Vandaar is de volgende plaat, draai ik even speciaal voor Shanti. Jawel, om te zeggen dat ik trots op haar ben. Hier komt hij in de uitvoering van Kimberly Fransens. Komt hij aan, trots op jou.
2: Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou.

Ja, dankjewel Jeroen voor dit mooie nummertje. En ik heb er ook eentje voor jou klaargezet. En ik ga het doen met deze van Shania Twain. En ze zingt samen met Zed. En hun zingen samen over You're Still the One.

Ja, prachtige plaat. Dank je wel, lieve Shanti van me. En we gaan door naar de volgende. En we hebben ook een verzoekje. Die komt zometeen ook wel voorbij natuurlijk van ons Ruudje. Ja, maar eerst deze. Shaken Stevens met Hello, Josephine.

0: Ja, dat was dus Shaken Stevens met Hello Josephine. En we hadden dus een verzoekje gekregen van onze vrienden uit Antwerpen, zou ik maar zeggen. En dat was ons Ruudje. En natuurlijk ook onze Toby. En groetjes terug. Ja, we hebben ook tegelijkertijd hebben we telefoon. En alles gaat tegelijk hier. Maar dat maakt allemaal niet uit. We hebben dus dit verzoekje gekregen. En dat was Pak nu maar je hand van Nick en Simon. En die waren aangevraagd door Ruudje. En onze Toby. Hier komt hij dus aan, jawel.
1: Deze plaat is aangevraagd

0: Maar... Rochelle!
1: Alweer een...
2: verzoekje.
3: Oh la la.
4: Alweer?
5: Alweer, ja.
6: Ja, we hebben een verzoekje binnen gekregen en dat was van onze eigen Jan uit Holland. Ja, hij is weer op de luistertour. Ja, onze mate.
7: Ja, zeker weten.
6: Ja. Nou, in ieder geval, ik hoop dat je pijn snel wegtrekt aan Jan. Want ja, ik weet zelf hoe het is. Ik ben nog heel jong, maar ik heb ook heel veel pijn. Maar goed, daar hebben we het niet over. We gaan zeker een nummertje draaien zoals je dat vroeg gaat. Ja, jij zei, draai maar als je wil graag een plaatje voor alles en iedereen van Radio Monza. Voor de DJ's en natuurlijk alle vrijwilligers. En ja, ook voor onze Henry, ja, onze voorzitter. Nou, wij gaan het zeer zeker doen. En we hebben hier een hele mooie voor je klaargezet. En ik denk dat je wel verrast zult zijn. Dus ja, komt-ie. We gaan het doen, jouw verzoek hier met Jeroen Nel. Samen met zijn eigen vadertje. En die er helaas niet meer is. Maar hij zingt wel in dit nummertje mee. En ze zingen samen de Zuiderzee Ballade.
7: En ik heb hem gelukkig deze week gevonden. Dus hier is die.

0: Ja, dat bleef emotioneel om vader te horen als die er helaas niet meer in ons midden is. Nou, we gaan eventjes naar de reclame en naar het nieuws. Dus we horen jullie zo meteen. Hoi hoi.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
3: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerouter-Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: Zondag Matinee Live, vanaf 14 uur, met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 20 september, met optredens van Michael van Horik, Wesley van Doesburg en Arjo Witkamp. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza. Gelegen op Esserstad 1, bus 2 te Kinrooi. Inkom is gratis.
8: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
9: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd.
10: Bij thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
11: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svennie Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svennie Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnosweri.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svennie Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
12: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particuliere en zelfstandige

0: 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Vlaanderen gaat mogelijk nog strenger snoeien in de subsidies om de begroting op orde te krijgen, zegt Vlaams minister van Begroting Wijt. Dit jaar keert de Vlaamse overheid weer maar eens 19,5 miljard euro aan subsidies uit. Maar dan moet dus het mes in. Ook de regeling rond dienstenchecks en de erfbelasting wordt opnieuw tegen het licht gehouden. Bij de internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt na oplichting. De bank bevestigt dat een fraudeur zich voordeed als een overheidsinstantie en zo via mail persoonsgegevens kon ontfutselen. Volgens de bank is er slechts een beperkt aantal klanten getroffen en is er geen geld gestolen. In ons land heeft de internetbank 1 miljoen klanten. Franse champagneproducenten mogen bij hoge uitzondering flessen verkopen met maximaal 15% alcohol in plaats van de gebruikelijke grens van 13%. Door de extreem droge en hete zomer bevatten de druiven dit jaar veel meer suiker en als consument ga je er weinig van merken. De champagne is een mix van verschillende wijnen en oogstjaren om de smaak constant te houden. Formule 1, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de Grote Prijs van Spanje gewonnen. Hij bleef Max Verstappen en Lando Norris voor. Antonelli verstevigt dankzij de overwinning zijn leidersplaats in het WK-klassement. In het voetbal heeft Club Brugge de topper tegen Antwerp gewonnen met 3-1. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langs zijn na een flater van clubdoelman Jan Sommer. Uiteindelijk hield Blauw-Zwart de 3 punten thuis. Vanavond en vannacht droger, minima 17 graden. Morgen wisselen wolken en opklaring elkaar af en klimt het kwik tot 24 graden. Dinsdag een zonnige topdag met 26 graden, maar woensdag keert de herfst terug met buien en de temperatuur zit rond 19 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ja, en wederom een hele goede avond hier natuurlijk. Live vanuit de studio in Kinrooi. Radio Monza natuurlijk met Hollandse Nieuwe. Met DJ-duo Shanti en Jeroen NL. Tot de klok van 9 uur. We gaan dit tweede uur lekker beginnen met, ja, Monza's favoriet. En dat gaan we doen met Michael van Morik. Hier komt hij aan met zijn nieuwe single.
1: Monza's favoriet.
2: Hallo lieve luisteraars, ik ben Michael van Ork en ik ben verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe single Laten We Gaan Dromen. Veel luisterplezier allemaal.
1: Monza's favoriet.

Ja, beste luisteraar, zegt zich ook welkom in ons tweede uurtje. En jullie hoorden zojuist Monza's favoriet deze week. En dat was Michael van Hork met Laten we gaan dromen. We gaan lekker door met een volgend liedje. En ik heb voor jullie klaargezet Elvis Presley met Love Me Tender. Veel luisterplezier.

King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, blijft er natuurlijk een prachtig nummer. Een hele mooie uitvoering ook dit, Love Me Tender. De volgende, die is gemaakt door onze vriend uit Antwerpen, Ruudje V. En voor ons 3 jaar samen zijn, ja. En dat heet 3 jaar liefde. Merci voor deze prachtige tekst, Ruudje, ons maatje. Hier komt hij aan. En dat op Radio Monza.

Ja, wat een prachtig geschreven tekst. En dat allemaal door ons maatje Ruudje. Ruudje natuurlijk. Ja, merci, merci, merci. Ja, ja, echt heel mooi. Dankjewel. En ja, natuurlijk een dikke knuffel richting jullie kant op. En ook aan Sonja. Ja, ja. Nou, we gaan lekker door. Blijven eventjes in de liefde hangen. Want we gaan luisteren naar een nummertje van Frank Galan. En die zingt over amor.

0: Elke platenfeestje, elk uur een belevenis. Alleen bij DJ Duo Shanti en Jeroen NL.
1: Ja, en dit was natuurlijk een prachtige versie. Ik herken het meteen. Hemelsblauw natuurlijk van Viltura oorspronkelijk. Frank Galan was dat met Rebel de Amor. Prachtig. We gaan lekker door. We blijven toch even lekker in de liefdesfeer. En dan gaan we naar Bill Medley en Jennifer Warms. Met The Time of My Life.

Ja, dat was ook een prachtig plaatje van If I Had The Time Of My Life van Bill en Medley en Jennifer. Ja, we kregen zojuist een telefoontje en ja, dat was een verzoekje en dat gaan we zeker draaien. Hè. Er werd gevraagd of we wilden draaien The Man van Roanesse. Nou, ik hoop dat jullie de radio lekker hard hebben staan, hè, want hier komt hij, The Man van Roanesse. En natuurlijk bedankt voor jullie verzoekje en leuk dat jullie meeluisteren.

Ja, prachtig nummer van Robin Heijzen met De Moon. We gaan door met de volgende. Dat gaan we even doen met de Vlaamse artiest. En dat doen we met Bobby Prins. Het is moeilijk om alleen te zijn. Hier komt hij aan.

0: Radio Monza. Steeds weer tijdloos goed.
1: Ja, dat was een mooi nummertje van Bobby Prins. En ja, we gaan lekker door met een nummertje van Fatty. En zij zingt over Mama Lief. Daar komt-ie.

Ja, dat was natuurlijk onze eigen Jeroen NL. En ja, ik leef als een zigeuner. Ja, natuurlijk een prachtig nummertje. Hè. En de complimenten dus. En we gaan lekker door. En dan gaan we doen met eentje van Vanessa May. En zij zingt over Love is in the Air.

lekker nummer van Vanessa May met Venedig of Love is in the Air. We gaan lekker door met een Vlaamse, jawel, en dat doen we met de Strangers. En ik ga proberen om het even goed uit te spreken hoor. Morni me den deze. Hier komt hij aan.

0: Ja, dat waren The Strangers, Money met ten deze. Ja, dat was hem. We gaan lekker door. Ja, deze was ik de vorige keer aan het zoeken naar, maar ja, ik vond hem niet. En ja, nou heb ik hem wel gevonden.
1: Ja, en het mooie is alleen van toen.
0: Ja. Ja. Heel apart, hè?
1: Zeker weten.
0: Nou, we gaan lekker draaien. Toon Hermans. En Toon, die zingt over Vriend, komt-ie.

Ja, prachtig nummer van Toon Hermans natuurlijk. Met Vriend. Ja, wij hadden alleen de versie van Toon en Gerrit Joling. Maar ja, dit is toch wel prachtig, hè? Van Toontje zelf. De volgende artiest. Ja, wie kent hem niet? Onze Toby. I started a joke. Hier komt hij aan.

0: Ja, nummertje van Toby, I Started a Joke. En ja, prachtig. We gaan natuurlijk verder en dan gaan we doen... ja, je kunt bij ons van alles verwachten, hè? Bij DJ Duo Jeroen en ja, Shantia.
1: Ja, dat toch wel, hè?
0: Ja. Ik denk dat deze ook wel als een verrassing komt voor iedereen, maar ja, hij blijft leuk, hè? We gaan het doen met Doris en hij zingt over mijn kip ook.
1: Ja, ik moet er even om lachen. Een binnenpretje erbij. Ja. Ja, ik ging net even naar het toilet. Toen dacht ik, lekker een beetje kip ook, hè? Goed, we gaan lekker verder.

Ja, blijft toch lekker, hè? Doris met begeleiding natuurlijk van de bekende Cor Stijn. Jawel, en we gaan lekker door met de reclame zometeen. En ja, na de klok van 8 zijn we weer bij u terug. Dus we gaan de reclame in met, jawel, de kermisklanten. Tot zometeen.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
5: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
0: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.

0: omdat de overheid niet luistert. In Laken is afgelopen nacht een moskee beklad met een hakenkruis. Dat hakenkruis werd op een van de rolluiken gespoten. Brussels minister van Gelijke Kansen Ahmed Lajoui reageert scherp en spreekt van een islamofobe daad. Wie achter de feiten zit is onduidelijk. De politie start een onderzoek. Bij de internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt na oplichting. Een fraudeur deed zich via mail voor als een overheidsinstantie en kon zo persoonsgegevens ontfutselen. Volgens Revolut is slechts een beperkt aantal klanten getroffen en is er geen geld gestolen. In ons land heeft de internetbank 1 miljoen klanten. Franse champagneproducenten mogen bij hoge uitzonderingen flessen verkopen met maximaal 15% alcohol in plaats van de gebruikelijke grens van 13%. Door de extreem droge en hete zomer bevatten druiven dit jaar veel meer suiker en dus wordt er meer alcohol geproduceerd. Maar als consument zou je er weinig van merken, want champagne is een mix van verschillende wijnen en oogstjaren om de smaak constant te houden. In het voetbal zijn Racing Genk en AA Gent niet verder geraakt dan 1 in gelijk. Door dat punt klimt Gent wel naar de tweede plaats met evenveel punten als leider Union. Genk staat voorlopig 9e. Eerder won Club Brugge de topper tegen Antwerp met 3-1, ondanks een flater van clubdoelman Jan Sommer. Club staat 3e, Antwerp 11e. Vanavond en vannacht wordt het droger bij minima rond 17 graden. Morgen wisselen wolken en opklaring elkaar af en klimt het kwik tot 24 graden. Dinsdag een zonnige topdag, 26 graden, maar vanaf woensdag keert de herfst terug met buien en 19 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Ja, beste luisteraars, een hele goede avond en welkom bij ons laatste uurtje. En het is alweer 8:04. Ja, wat gaat die tijd toch snel, hè? Kon het maar even terugdraaien, hè? Zo, en dan konden we weer opnieuw beginnen.
1: Dat zeker, hè?
0: Nou, we gaan lekker door en dan gaan we doen met een nummertje van Corrie Konings. En zij zingt, er hangt iets in de lucht.
2: Ja, ik denk dat ik het weet. Ik denk dat het zo weer gaat regenen. Denk je ook niet?
0: Maar ik vind het niet erg, hoor. Ik wil je lief zeggen, amore.
2: Ja, dat kan ook. Maar volgens mij hangt er ook wat. Het ziet er behoorlijk zwart uit, die lucht.
0: Dus, ja, dat klopt.
2: Maar goed, hier komt hij aan.

0: Ja, blijft er ook een prachtig nummer van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Ja, ik denk dat het zo gaat losgaat. Maar hier, Amore zit hier sowieso in de studio, hoor. Met zijn shanty natuurlijk, hè. We gaan lekker door met de volgende. En dat gaan we doen met deze. En we gaan al een beetje richting het Oktoberfest. Ja, dat schiet ook alweer op. En ja, de meeste mensen zullen dit kennen. Waarschijnlijk de melodie van Frans Teunis. Jawel. Maar dit is eigenlijk het origineel. Hier komt hij aan. Fürstenwald van Originaal Oktoberfest.
1: Langsam vindt der Tag sein End und die Nacht beginnt.

0: Ja, we gingen eventjes naar een terrein van Oktoberfest met Fustenveld. Ja, geweldig. Hè? Ja, dat is ook weer binnenkort, hè, over een aantal weekjes. Dan begint dat allemaal weer. Hè, en dan kunnen
1: zeker
0: we
1: weten, ja.
0: Dan kunnen we de, als ik het goed uitspreek, derendels.
1: Ja, de derendel en de lederhoes weer uit de kast trekken.
0: Uit de kast halen, ja.
1: Zeker. Ja, hebben we wel zin in, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, daarom.
0: We gaan lekker door en ik heb er eentje klaargezet van Layback. En ja, die heeft een nummer gemaakt over Time After Time.

0: after time. Ja, lekkere versie van Time After Time, de Layback. Jawel, de volgende. Ja, vorige week heeft ze hier ook opgetreden tijdens voor elkaar, met elkaar, bij het zomerfeest eigenlijk van Radio Monza. En ik heb er ook staan inderdaad met mijn keyboard. Maar ik heb dus nu een mooi nummer te pakken van haar. En dan heb ik het over Diana Moore met Jason Bradley. En dan gaan we doen met Endless Love. Hier komt hij aan.
1: My love.

Diana Moore en Jason Bradley. We gaan lekker door met een volgende. En dan gaan we doen met Michael Jackson. En ja, onze Michael die zingt over One Day in Your Life.

0: Ja, prachtig nummer van onze King of Pop natuurlijk. Michael Jackson, hele jonge Michael Jackson. Ik vind het zelf persoonlijk een van de mooiste nummers van hem. Maar ik ben namens mijn mama natuurlijk ook altijd fan geweest van Michael, stilletjes. Jawel, we gaan lekker door met de volgende. Dat is een verzoekje van onze collega Bobo. Jawel, en die stuurt mij. Doe maar eentje voor u beiden en de luisteraars. Jaap Menten met de echte kusjesdans. Het is dus kuskezans, maar ik heb hem gevonden. En als ik kan, dank u, zegt hij erbij. Nou, natuurlijk kan dat. We hebben hem al klaarstaan. En de groetjes ook aan de papa. Hè. En hier komt hij aan. Jaap Menten, de kuskezans.
1: Dames en heren, dit is de enige, echte, onvervalste Vlaamse kuskezans.

0: Ja, dat was Jaap Mente met de kuskusdans. Ja, en onze Bobo die zei nog erachteraan. En maar kussen jullie. Nou, we hebben wat afgekust op Bobo.
1: Nou hè, en allemaal meekijken hè, vanuit de cafetaria. Het zit helemaal vol hier, dus dat wordt weer lekker gekletst natuurlijk. Hè. Ja.
0: Nou Bobo natuurlijk, dankjewel hè. En jij krijgt er ook eentje terug van ons hè. We gaan het doen, ik hoop dat je het mooi vindt, van Paul de Leeuw met de trappelzak. Boogie, komt-ie.
2: Maar nu gaan we toch echt slapen, hè?
3: Stukje lezen?
2: Nee, tijger, geen stukje lezen.
3: Paulus de heiligabouter. Ja, Paulus.
2: Is ook geen Paulus de heiligabouter. Nee, geen Paulusie, Paulusie. Omdat het al laat is en morgen iedereen weer vroeg uit de veren moet.
3: Zeg dat dan, ik wil alleen maar even checken.
2: Weltrusten, tijgers.
4: Weltrusten, papa.
3: Ik ga niet slapen. Weltrusten.
4: Weltrusten.
3: Oh. Dat zit zo vervelend.
4: Ja, die zit heel vervelend.

0: moet je eigen rammelaar pakken. Hé, dat is van mij die rammelaar.
1: Nee, die is van mij. Pak je eigen rammelaar.
0: Lala.
1: Oh, bitchy.
0: Pak dat ding eens, dan ga ik proberen.

0: De Trappelzak Boogie. Ja, Paul de Leeuw die moest er nog even doorheen komen. Ah, lekker nummer blijft dat toch. Hè? Het is al een heel oud nummer, maar ik vond dit wel een hele leuke versie. Jawel.
1: Maar... Oh. Alweer een
0: verzoek. Krijgen we dat ook weer.
2: Alweer.
1: Alweer, ja.
0: Ja, blijft toch magnifiek, hè, met Gerard Cox natuurlijk. Hè. Goed, maar we gaan naar de volgende. En de volgende, dat is dus inderdaad een verzoekje. Want onze Riet, ja, onze danseres, die belde weer even. Onze trouwe luisteraar ook. En ja, ze heeft een heel groot idool. Hè, en dat is Dick van Altena. En ze zegt, zou je die nog eens willen draaien voor alles en iedereen? En natuurlijk ook voor haarzelf natuurlijk. En we hebben erin klaargezet, in dit keer een Engelstalige. Ja. En dat is Islands in the Stream. Hier komt hij, Dick van Altena. En Riet, bedankt voor het verzoekje.

Ja, dat is een prachtig nummer van Dick van Altena. En dit op verzoek van onze eigen danseres van Monza. En ja, onze eigen Rietje natuurlijk. Hè. Ja, Rietje natuurlijk een hele dikke knuffel. Jong kant op, hè. En natuurlijk bedankt voor jouw verzoekje. We gaan door met deze van Laura Lynn. En zij zingt over Met Gesloten Ogen.

Ja, prachtige versie. Oorspronkelijk van Bobby Prins. Jou herken ik met gesloten ogen. Prachtig gebracht door Laura Lin. Jawel, en we gaan door met de volgende. Ja, man, ons mam die bracht me even op een idee. En ja, hier komt die. Boer Benny met Ali Baba. Oorspronkelijk van de Marlets.

0: een van mijn favorieten.
1: Ja, ja. Ja. Ja, zeker weten.
0: Ik ga hem gewoon lekker draaien voor iedereen die op de luistertour is. Ik zou zeggen, geniet ervan. En dat is natuurlijk Jan Smit met

Prachtig nummer natuurlijk van ons idool Jan Smit. Jawel, met Vriendschap. En de volgende, ja, die komt hier ook geregeld langs hier bij Radio Monza. En dan heb ik het over Freddy Davis. En ik geloof weer in de liefde. Hier komt hij aan.

0: Ja, dat was ook een mooi nummertje, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, en ja, ik wilde ook één opzetten, maar hij is weer niet te vinden.
1: Je kan hem niet vinden.
0: Nee.
1: Nou, dan ga ik best zo wel even zoeken voor je.
0: Ja, ja. En nou, ik ga wel een andere mooie draaien, want deze is ook mooi. Dat gaan we doen, tenminste, als hij er zin in heeft. Volgens mij niet. Ook al niet.
1: Even kijken. Hey, dat is raar. Ja, op die wel. nee, ook niet. Nou, we gaan het even proberen of die wel draait. Nee, hij heeft er even geen zin in. Dat kan wel eens gebeuren. Dan gaan we eventjes een ander liedje er even snel in gooien. Ja. Het is allemaal live, ja. Dus dat kan gebeuren. Ja, even de verbinding weg. Ja, kan ook allemaal. Dus, nou, we pakken er wel even eentje. Hartstikke leuk.
0: Mag ik ook zelf kiezen? Of
1: ja, kies er maar één uit daar.
0: Ja, misschien kun je nog wat vertellen of zo. Anders is
1: ja,
0: het zo
1: dat, ja, dat was ik ook mee bezig. Maar ik denk, ik probeer even mee te zoeken.
0: Nou, deze
1: ja,
0: dan.
1: Dus ja, het kan gebeuren. Oh ja, dat is een hele leuke die je nou klaarzet. Ja.
0: Ja, dan maar deze. Ziggy in the house met Papi, ik zie tranen in je ogen.
1: Komt-ie aan.

0: Ja, leuke versie van Papi, ik zie tranen in je ogen en dat van Ziggy in the House. En ja, inmiddels aangekomen aan het laatste plaatje van ons programma, ja. Maar we gaan er wel een mooie nieuwe binnenkomer in gooien. En dat doen we dus met dit laatste plaatje, dus Benny Solo met Single Maar Nooit Alleen. Hier komt hij aan en ik zou zeggen alvast tot volgende week. Want dan zijn we weer op dezelfde plaats, dezelfde tijd. En ja, ik geef het woord nog even aan Shanti.
1: Ik wil ook iedereen bedanken voor het luisteren en natuurlijk de muzikale groetjes. En natuurlijk iedereen en natuurlijk ook alle DJ's en vrijwilligers van Monza. Natuurlijk ook de groetjes en graag tot volgende week. Dan zijn we er weer hier bij Radio Monza. Het inderdaad, zelfde tijd, zelfde zender. Nou, ik zeg het graag tot dan en van mijn kant uit houdoe en bedankt. Hoi hoi.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Alleen als je me verleidt. Nooit de contract, de belofte of soms door leugen. Alleen als je me verleidt, zal ik bij je zijn. En je lief hebben als de liefste man op aarde. Alleen als je me verleidt, zal ik bij je zijn. Nooit door afspraken, toezeggingen, grepen of trouw zal ik me ooit aan iets halen. Alleen als je me verleidt, zal ik te vinden zijn. Twijfelend, trillend, terughoudend, vechtend, lacherig, stil, met gesloten ogen. Alleen als je me verleidt, kan ik eerlijk zijn tegenover je, met je, vol van je, van jou en mij. Zonder je. Alleen als je me verleidt, zal ik bij je zijn. En je lief hebben als de liefste man op aarde.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

0: nu gaat en mij achterlaat. Wat beteken ik dan nog zo zonder jou?
1: Ik heb geen zin om verder te leven. Mijn leven stopt als jij gaat. Zeg mij wat ik moet doen, hier heel alleen, als jij niet meer bestaat.

0: deze gedachte te moeten leven zo zonder jou.
1: Dicht bij de radio, zoals een idioot, zal ik luisteren naar je stem die mij vertelt.
0: Dan ben ik eenzaam, ben ik verdomd

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

kunnen ze doen, wij stoppen het. Ze stappen af.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: je bent.
1: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
2: Wij zijn er voor jou.
1: 24 uur op 24 uur.
2: 24 uur op 24 uur.
1: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.